smer. Dierpark het smersuili. Nog meer meersuili, nog meer meersuili. Gang toch een klein der Aren an. In een schöne, schöne grüne Aren an.